0: Fout Radio. Proud to be Fout.
1: Q Music.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Yo amigos, let's have some fun tonight. Let's go, loco.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Frans president Macron bezocht gisteravond het rampgebied. Hij noemt de branden ongekend en had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Intussen is ook een andere brand in Zuid-Frankrijk in het departement Var heropgeflakkerd. De brandweer is die volop aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruckfestival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Remco Evenepoel heeft gisteren het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Hey.

bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Sparta Radio. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
2: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
1: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruck festival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Bij ons gaat het shoppingcentrum Maasmechelen Village vandaag opnieuw weer open na de bommelding gisteravond. Het shoppingcentrum werd rond 6 uur volledig ontruimd nadat iemand een dreigmail had gestuurd. Ook verschillende andere bedrijven kregen zo'n mail. Het shoppingcentrum werd volledig afgesloten en doorzocht, maar het ging om vals alarm. Remco Evenepoel heeft gisteravond het na-tourcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
3: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgisch resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot de 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.

0: to be found.
1: Q Music.
2: Just another one. Nadia.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Q.

0: de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Q. Foute Radio. Proud to be fout. Q Music.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
2: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaart op tafel legde en hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
1: De man zat maandenlang in voorhechtenis, intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. Op dit moment staan er 529 mensen op de lijst van OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen voor extremisme en terrorisme, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op en er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. De man van 21 die dit weekend een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking en de politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. In Frankrijk, in het departement Gironde, hadden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijeren vanuit Bordeaux.
3: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
1: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Oekraïense leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag, bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Krevel.
4: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. In het Schipperskwartier in Antwerpen is een vrouw van 50 neergestoken. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
1: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook van de dader is nog geen spoor. Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
3: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaarten op tafel legde. En hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
1: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. De man van 21 die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking, dat schrijven Duitse media. De politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. Het Oekraïnse leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers warm met veel zon.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
5: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Q Foute Radio. Q Music.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. In Antwerpen is de politie volop op zoek naar de dader van een steekpartij. Hij stak een vrouw van 50 neer in het Schipperskwartier. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
1: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Amper 8% van de bedrijven maakte gebruik van de energiesteun van de federale regering. Bij kleine bedrijven ging het om amper 4%. Blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. In april trok de federale regering 60 miljoen euro uit, zodat bedrijven de kilometervergoeding voor hun werknemers konden verhogen. Aanleiding was de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de brandstofprijzen de hoogte inschoten. Maar volgens SD Works was het te complex om die energiesteun aan te vragen. De maatregel is intussen afgelopen. In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Ook vandaag is het weer alle hens aan dek, want de voorspelde wind en hitte kunnen het vuur weer aanwakkeren. Er is al meer dan 42.000 hectare natuur afgebrand. Zo'n 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet naar huis. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. De politie zet al maar vaker burgerpersoneel in voor gevoelig politiewerk. Het gaat dan bijvoorbeeld over processen verbaal opstellen of informatie opzoeken in databanken. Volgens de wet moeten die taken door politieambtenaren gedaan worden. Maar het is voor de politie vaak goedkoper om burgers in te zetten en er is ook een personeelstekort. Frank Schuurmans van het controleorgaan op de politionele informatie.
2: De risico's zijn uiteraard dat burgers daar niet voor opgeleid zijn. Er is nog altijd een zeer groot verschil, zowel qua verloning, maar ook in de opleiding. Een politieambtenaar heeft natuurlijk een veel grondiger en doorgedreven opleiding dan een burgerpersoneelslid. Dus het kan natuurlijk niet zijn dat je politieopdrachten, dat je die zou gaan toebedelen aan burgers. Want ja, waar eindigt het?
1: In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
3: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft, maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn, want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur en het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
1: Zo'n 200.000 mensen blijven geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig niet naar huis. In het zuiden van Japan was er een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Dat meldt het Japans Meteorologisch Agentschap. Er is ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 1 meter hoog. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog niets duidelijk. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomerswarm met veel zon.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Are you ready?
4: Dit is Q Foute Radio.
3: Q Music.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. In de Franse badplaats Lacanau in het departement Gironde worden zo'n 4000 toeristen geëvacueerd uit verschillende vakantieparken door de zware bosbranden. In totaal werden al zo'n 225.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het vuur breidt voorlopig niet verder uit. Afgelopen nacht zijn wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
4: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft. Maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn. Want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur. En het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
3: Intussen roept de Franse minister van Toerisme mensen op om hun vakantie in de Gironde in augustus niet te annuleren. Volgens de minister is er goede hoop dat de situatie in de gebieden die niet door de brand getroffen zijn, tegen dan weer normaal is. Het is ook manier om solidair te zijn en de regio te steunen. Ook in Spanje zet de brandweer alles op alles om de bosbranden in de buurt van Madrid onder controle te krijgen. Het is een race tegen de klok, want vanaf de middag draait de wind en kunnen de branden opnieuw aanwakkeren. De brand is de grootste ooit in Spanje. In heel Spanje zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De politie heeft de voorbije twee weekends ruim 400 mensen betrapt met drugs op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Dat meldt het parket van Antwerpen. De drugs werd in beslag genomen en de betrapte festivalgangers moesten het terrein verlaten. De politie arresteerde ook 32 mensen die drugs dealden op het festival. Zij zijn rechtstreeks gedagvaard en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechtbank. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow! Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
7: Krevel.
8: Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
10: Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
8: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd en hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt. Hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. De crimineel die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge is gevat in Frankrijk. De Russische man van 30 kon ontsnappen toen hij voor een medische ingreep vanuit de gevangenis werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zocht met man en macht naar hem. Gisteren werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. De luchtvaartautoriteiten in ons land eisen dat luchtballonnen zich houden aan de minimumvlieghoogte. Aanleiding zijn verschillende incidenten waarbij luchtballonnen veel te laag vliegen. Luchtballonnen moeten minstens 300 meter hoog vliegen boven de steden of evenementen zoals festivals. Als ze zich daar niet aan houden, riskeren ze voortaan strenge straffen. De Belgische Ballonvaartfederatie is voorstander.
2: Het is niet voor niks dat die regels bestaan. Het is ook om te vermijden dat je tegen obstakels aan zou varen en zo. Hoe hoger je vliegt met de luchtvaart, hoe veiliger, want de piloot heeft meer reactietijd, waardoor eigenlijk de veiligheid, zowel voor het luchtvaartuig zelf, maar ook voor mensen aan de grond die zich onder u bevinden, veel hoger is, hè.
1: In het zuidwesten van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat zegt de Japanse openbare omroep. Een tiental huizen is ingestort en er zouden ook nog 4 mensen onder het puin zitten. Zo'n 48.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. De kerncentrales bleven wel intact. Door zijn ligging is Japan bijzonder gevoelig voor aardbevingen. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. In de gemeente Lège-Cap-Ferret in het Franse departement Gironde is er een grote heropflakkering van de bosbrand daar. Komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop in Lacanau zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacanau is zeer, zeer populair bij toeristen.
2: In het zuiden, in het departement Var, is intussen een verdachte opgepakt voor de bosbranden daar. Het gaat om een man van 23. Hij wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt, hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. En er zitten weer blauwalgen in het water in Gent en Merelbeek. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft daar opnieuw meldingen over binnengekregen. Onder meer op de Coupure en de watersportbaan, net als op de Schelde in Merelbeek. Blauwalgen kunnen irritaties aan de ogen en huid veroorzaken, maar ook hoofdpijn en maag-darmklachten. Zwemmen is verboden, watersporten zoals kajakken en suppen worden afgeraden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. In de gemeente Lège-Cap-Ferret, in het Franse departement Gironde, is er een grote heropflakkering van de bosbrand daar. Het komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop, in Lacanau, zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacanau is zeer, zeer populair bij toeristen.
1: In het zuiden, in het departement Var, is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 23. Hij zou de branden hebben aangestoken. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseini is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseini werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel een kans op een onweersbui.

0: Turbo-korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
1: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Q Foute Radio. Q Music.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: Giel Fouten Radio. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. Over een uur ontmoet Amerikaans president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Washington. Het is al het 7e gesprek tussen Trump en Netanyahu in 2 jaar tijd, maar het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: En dat element maakt natuurlijk dat de verhouding tussen beide heren behoorlijk verzuurd is geraakt, aangezien de belangen van beide politici meer en meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Trump wil weg uit Iran. Oorlog en Benjamin Netanyahu die vindt dat dat nog belangen niet is opgelost.
1: Mogelijk zit Amerikaans president Trump daarna ook nog samen met zijn Oekraïense collega Zelensky over de oorlog met Rusland. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar, dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseyni is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseyni werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

0: Sparta Radio. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Rond deze tijd ontmoeten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu elkaar in Washington. Het gaat om het 7e gesprek in bijna 2 jaar tijd, maar het is het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak begin februari. Het gesprek dreigt daarom ook gespannen te verlopen, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: De belangen van Trump om zo'n onderhandelde oplossing te vinden, ja, die staan een beetje diametraal tegenover wat de belangen van Benjamin Netanyahu zijn. Wat de Israëlische premier betreft, zijn er nog een hoop zaken die onopgelost zijn wat Iran betreft. Bijvoorbeeld het compleet uitschakelen van de nucleaire capaciteiten van Iran, het omverwerpen van het regime.
1: Trump zat zo net ook samen met zijn Oekraïense collega Zelensky. Zij hadden het over de oorlog in Oekraïne. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie, die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er roeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgeleid, dat melden de lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. In het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de verdachte de aanslag opgeëist in een video. Hij zweert daarbij ook trouw aan de terreurgroep IS. Dat bevestigt het Openbare Ministerie. De video werd zaterdag opgenomen, kort voor hij met zijn auto inreed op een menigte. Daarbij viel 1 dode. De verdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. En vice-landskampioen en bekerwinnaar Union moet op zoek naar een nieuwe doelman. Want Kiel Scherpen vertrekt naar het Engelse Ipswich Town. Dat promoveerde afgelopen seizoen naar de Engelse eerste klasse. Ipswich Town betaalt zo'n 14 miljoen euro voor Scherpen. Hij tekent er een contract voor 4 seizoenen. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
6: Krevel.
7: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter.
8: Smartfoto.be. Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Q Foute Radio.

0: Op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. In het Witte Huis in Washington zitten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu samen om er de oorlog in het Midden-Oosten te bespreken. Je hoort oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt klaar en duidelijk dat de Amerikaanse president de Israëlische premier duidelijk zal maken dat het gedaan moet zijn met die Iran-oorlog en dat een wellicht onderhandelde oplossing eigenlijk de enige plausibele uitkomst is. Voor de Amerikanen dan toch.
1: Israël wil dat de oorlog in Iran verder gezet wordt. Zij willen het regime omverwerpen en ook de nucleaire sites vernietigen. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Antwerpen is er een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw en de logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
3: De voornaamste reden is een kostenbesparing. En we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereisten.
1: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. In Spanje is de dodental van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgeleid. Dat melden lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo.

0: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Q-music. Q-Foute Radio. Proud to be Fout.
4: This is something new. The Casper.

0: klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music.

0: Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. In Washington, in de VS, zit het gesprek tussen Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu erop. Volgens Trump verliep dat ook positief, dat schrijft hij op X. De twee zaten samen over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump wil een einde aan die oorlog en hij wil daarvoor kunnen rekenen op Israël. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: De grote maar is dat we weten van de Israëlische premier dat hij er eigenlijk altijd van uitgaat dat hij wel zijn eigen belangen mag en kan nastreven, omdat hij ervan overtuigd is dat Amerika Israël nooit, onder wat voor omstandigheden dan ook, zal laten vallen.
1: Eerder had Trump al een gesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Ook die meeting was productief, meldt Trump. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in Japan is al zeker één dode gevallen na de zware aardbeving daar. Verschillende anderen zijn nog vermist, dat meldt het Japanse staatspersagentschap. Verschillende gebouwen zijn ook ingestort, onder meer in een winkelcentrum. Daar was ook een explosie. Minstens 100 mensen raakten gewond en bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Op dit moment zijn er ook nog verschillende reddingsacties bezig. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw- en logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
3: De voornaamste reden is een kostenbesparing en we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereisten.
1: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de derde keer op rij niet kwalificeren voor het WK voetbal. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. En ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. Oh.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
2: Q Music.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goeie avond. In Frankrijk blijft de situatie van de bosbranden kritiek. In het departement Gironde werden vandaag al 14 heropflakkeringen geregistreerd. Daarbij raakte ook een brandweerman gewond. Volgens de autoriteiten is de brand nog steeds onder controle. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Het gesprek tussen Amerikaans president Donald Trump en Israëlisch premier Netanyahu is goed verlopen, dat meldt het Witte Huis. In totaal zaten ze zo'n uur en 15 minuten samen. Er werd onder meer gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijk einde daarvan. Het is niet duidelijk of er daarover iets beslist is. Eerder zat Amerikaans president Trump ook al samen met Oekraïns president Zelensky. Die bedankte Trump achteraf voor de steun. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm weer. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

Q Fout Radio. Proud to be Fout. Scott,

0: Sport Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9500 gevallen tot bijna 11500 gevallen tegen 2035. En opvallend, vooral vrouwen lopen risico, zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
2: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
1: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Ons land past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
2: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte ook gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. Opvallend vooral vrouwen lopen risico. Dat zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
3: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
1: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. In Frankrijk is de brand in het departement vaag onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten ook gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux weer naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. Oh.

0: Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Ons land paste reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
2: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. De Canadese vrouw die is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd dit weekend opgepakt. Ze wordt onder meer verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Het is niet duidelijk wat ze precies heeft gestolen. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft nu ook het NATO-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmer Lier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het NATO-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf morgen gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
2: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van dood hout. Dood hout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periodes van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
1: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Vorige week werden ook al 2 olietankers aangevallen. En Remco Evenepoel heeft nu ook het Natour-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Herregots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het Natour-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Q Fout Radio. Proud to be fout.
1: Zonnewolken.
2: Oeh, dat is lekker. Dat wordt weer een feestje.
1: Zonnewolken.